Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen. When I met you